0: gisteravond enige tijd onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand even meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. En aan het eind van de avond was iedereen weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartijen over Asselt gaat komende dag weer verder. De politie heeft de oproep aan inwoners om binnen te blijven wel weer ingetrokken. Zwaar bewapende agenten liepen gisteravond over straat om uit te zoeken of er nog verdachten in het dorp rond zouden lopen. Maar er zijn volgens de politie uiteindelijk geen aanwijzingen meer voor gevonden. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn compleet weggevaagd en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het grootste deel van de bewoners werd meegesleurd door de modder. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep gisteren op tot boven de 1000. En Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de stad. Het weer droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 3 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Ze zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. En schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor 8e groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999 en gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Een platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Het betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Dillema.

0: Marttheater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
2: Hoe kom ik hier weg?
1: Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Mijn naam is Daniel Rowland.
8: Ik ben Remy van Kesten.
9: Ik ben Marcia van Kesten.
10: En ik speel op een cello van het
11: Muziekinstrumentenfonds.
6: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
12: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

Dames en heren. Mag ik een groot applaus voor de man op de drums, Martijn Bosman.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Weichen om het leven en twee agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Daar werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer.

0: sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tolen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
3: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
6: Luister elke zaterdagnacht van 12 tot 1 naar De Nachtdienst. Met verschillende soorten house muziek van bekende en onbekende DJ's in de mix. Jouw nachtdienst begint op de lokale omroep van Bodegraven-Reewijk, BR6.
7: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
8: Op

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. Het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk.

0: Vragen die je liever niet hardop stelt.
1: Hoe kom ik hier weg?
0: Vragen die over je toekomst gaan.
2: Hoe word ik beter in mijn vak?
0: Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
0: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Wat kies jij? Doof of blind?
6: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
7: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend en iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeiden op in Nijmegen voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer is momenteel droog en een graad of 12. In het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
11: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
10: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
11: Het is niet te geloven, hij zit erin!
10: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
12: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
10: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
13: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uitpikken.
10: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
14: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
15: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
16: Oh.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
2: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen, met alle gevaren van de omgeving van dien.
1: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte 2 agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
3: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
1: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Petra en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
10: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.

0: Fotoagenda.
1: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kade 13 in Reeuwijk.
2: Op vrijdag 18 september om 8 uur is er een filmavond in het Evertshuis in Bodegraven. De film heet Vingt Dieu. De 18-jarige Totone brengt het grootste gedeelte van zijn tijd door met bier drinken en feesten met zijn vriendengroep. Maar de realiteit haalt hem in. Hij moet voor zijn 7-jarige zusje zorgen en een manier vinden om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dan gaat hij op pad om de beste comté-kaas van de regio te maken. De kaas die hem een gouden medaille op de landbouwwedstrijd en 30.000 euro zal opleveren. Tickets zijn €12. Kijk op evertshuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Innaert. Het in 2025 door de gemeenteraad goedgekeurde huisvestingsplan voor 100 arbeidsmigranten en 100 alleenstaande minderjarige vreemdelingen aan het Nespad in Bodegraven wordt aangepast. De ingediende bezwaren over de gevolgen voor het verkeer bij mogelijke wijziging naar een kantoorwerklocatie maakt de aanpassing noodzakelijk. In het nieuwe plan is sprake van permanente huisvesting voor arbeidsmigranten en minderjarige vreemdelingen en beperkt ruimte voor maatschappelijke voorzieningen, kleine bedrijven en kantoren. De gebouwen behouden deze functie en worden niet meer omgevormd tot bijvoorbeeld kantoren of een bedrijfsverzamelgebouw, zoals eerder bedoeld. Burgemeester en wethouders stellen aan de gemeenteraad voor om de eerder vastgestelde kaders te actualiseren. Naar verwachting neemt de gemeenteraad deze maand hierover een besluit. Tegels eruit, groen erin. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk doet mee met het nationaal kampioenschap tegelwippen. Wanneer u meedoet door de tegels in uw tuin door groen te vervangen, dan komt de tegeltaxi de tegels gratis ophalen op dinsdag 6 oktober. En maken we samen de gemeente klimaatbestendiger en insectvriendelijker. Wilt u gebruik maken van de gratis tegeltaxi? Neem de voorwaarden door op bodegravenreewijk.nl/tegelwippen en meld u uiterlijk maandag 28 september aan door het aanvraagformulier in te vullen. Daarna ontvangt u verdere informatie. Of mail naar klimaatbestendig@bodegravenreewijk.nl of bel met Eline Kruk, projectassistent Groen en Klimaatadaptatie op 0172 522522.
2: Kijk voor meer regionieuws op BR6.nl.

0: radioagenda.
1: Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Piano Tour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl. Op donderdag 24 september om 8 uur draait in het Evershuis de film Demain. Een inspirerend verhaal over een kantelpunt voor de aarde, waarbij de mensheid mogelijk vanaf het jaar 2100 onder druk komt te staan. Filmmakers reizen langs 10 landen en tonen oplossingen van pioniers voor landbouw, energie, economie, democratie en onderwijs. Zo ontstaat een hoopvolle blik op de wereld van morgen en antwoorden op ecologische, economische en sociale crisis. Deze filmavond maakt deel uit van de Duurzaamheidsweek in Bodegraven-Reeuwijk en wordt georganiseerd door klimaatburgemeester Marta Stro. Tickets zijn €12 inclusief drankje. Kijk op evershuis.nl.

0: uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten, ja, wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
1: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
2: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
1: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21 en de komende dagen wordt het een stukje warmer en zien we de zon regelmatig. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar rijdt het wat langzamer in de regio. Zoals op de A4 naar Rotterdam toe vanuit Den Haag. Voor de Keteltunnel 10 minuten file, ongeveer 7 kilometer. En ook de A12 naar Den Haag vanuit Utrecht staat er al vroeg bij. Voor het knooppunt Prins Klausplein 5 kilometer en 10 minuten aan dagelijks oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
10: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger geworden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda. BR6.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2 en half 5 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Innaert. Het in 2025 door de gemeenteraad goedgekeurde huisvestingsplan voor 100 arbeidsmigranten en 100 alleenstaande minderjarige vreemdelingen aan het Nespad in Bodegraven wordt aangepast. De ingediende bezwaren over de gevolgen voor het verkeer bij mogelijke wijziging naar een kantoorwerklocatie maakt de aanpassing noodzakelijk. In het nieuwe plan is sprake van permanente huisvesting voor arbeidsmigranten en minderjarige vreemdelingen en beperkt ruimte voor maatschappelijke voorzieningen, kleine bedrijven en kantoren. De gebouwen behouden deze functie en worden niet meer omgevormd tot bijvoorbeeld kantoren of een bedrijfsverzamelgebouw, zoals eerder bedoeld. Burgemeester en wethouders stellen aan de gemeenteraad voor om de eerder vastgestelde kaders te actualiseren. Naar verwachting neemt de gemeenteraad deze maand hierover een besluit. Tegels eruit, groen erin. De gemeente Bodegraven-Reewijk doet mee met het Nationaal Kampioenschap Tegelwippen. Wanneer u meedoet door de tegels in uw tuin door groen te vervangen, dan komt de tegeltaxi de tegels gratis ophalen op dinsdag 6 oktober. En maken we samen de gemeente klimaatbestendiger en insectvriendelijker. Wilt u gebruik maken van de gratis tegeltaxi? Neem de voorwaarden door op bodegravenreewijk.nl/tegelwippen en meld u uiterlijk maandag 28 september aan door het aanvraagformulier in te vullen. Daarna ontvangt u verdere informatie. Of mail naar klimaatbestendig@bodegravenreewijk.nl of bel met Eline Kruk, projectassistent Groen en Klimaatadaptatie op 0172 522522.
2: Kijk voor meer regionieuws op BR6.nl.
3: BR6. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Prins Klausplein op de A12 komende vanuit Utrecht. Vanaf Zoetermeer nu 20 minuten extra, want de rechterrijstrook is dicht. Verder hier en daar wel iets van file in de regio, maar zelden boven de 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op donderdag 24 september om 8 uur draait in het Evertshuis de film Demain. Een inspirerend verhaal over een kantelpunt voor de aarde, waarbij de mensheid mogelijk vanaf het jaar 2100 onder druk komt te staan. Filmmakers reizen langs 10 landen en tonen oplossingen van pioniers voor landbouw, energie, economie, democratie en onderwijs. Zo ontstaat een hoopvolle blik op de wereld van morgen en antwoorden op ecologische, economische en sociale crisis. Deze filmavond maakt deel uit van de Duurzaamheidsweek in Bodegraven-Reeuwijk en wordt georganiseerd door klimaatburgemeester Marta Stro. Tickets zijn €12 inclusief drankje. Kijk op evertshuis.nl.
2: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kade 13.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
2: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken: dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
1: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
3: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
1: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt gelukkig niet al te veel meer voor. En er is goed nieuws te melden over de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. De weg is weer vrij na een ongeluk bij knooppunt Prins Klausplein. Vanaf Zoetermeer heb je nog wel 10 minuten vertraging. En verder viel op de A20 vanuit Gouda, vanaf knooppunt Terwegseplein tot aan Delfshaven, ongeveer 10 minuten over 5 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
11: Mijn naam is Daniel Rowland.
12: Ik ben Remy
13: van
12: Kesten.
13: Ik ben Marcia van Kerkwens.
14: En ik speel op een cello van het
15: Muziekinstrumentenfonds.
16: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
17: Dinsdagavond, 8 uur.
18: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
17: Dinsdagavond, 8 uur.
18: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
17: Dinsdagavond, 8 uur.
18: De muziekexperts. Live op BR6.
19: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Radioagenda.
1: Op vrijdag 18 september om 8 uur is er een filmavond in het Evertshuis in Bodegraven. De film heet Vin Dieu. De 18-jarige Totone brengt het grootste gedeelte van zijn tijd door met bier drinken en feesten met zijn vriendengroep. Maar de realiteit haalt hem in. Hij moet voor zijn 7-jarige zusje zorgen en een manier vinden om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dan gaat hij op pad om de beste comté-kaas van de regio te maken. De kaas die hem een gouden medaille op de landbouwwedstrijd en 30.000 euro zal opleveren. Tickets zijn €12. Kijk op evertshuis.nl. De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2 en half 5 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Innaert. Het in 2025 door de gemeenteraad goedgekeurde huisvestingsplan voor 100 arbeidsmigranten en 100 alleenstaande minderjarige vreemdelingen aan het Nespad in Bodegraven wordt aangepast. De ingediende bezwaren over de gevolgen voor het verkeer bij mogelijke wijziging naar een kantoorwerklocatie maakt de aanpassing noodzakelijk. In het nieuwe plan is sprake van permanente huisvesting voor arbeidsmigranten en minderjarige vreemdelingen en beperkt ruimte voor maatschappelijke voorzieningen, kleine bedrijven en kantoren. De gebouwen behouden deze functie en worden niet meer omgevormd tot bijvoorbeeld kantoren of een bedrijfsverzamelgebouw, zoals eerder bedoeld. Burgemeester en wethouders stellen aan de gemeenteraad voor om de eerder vastgestelde kaders te actualiseren. Naar verwachting neemt de gemeenteraad deze maand hierover een besluit. Tegels eruit, groen erin. De gemeente Bodegraven-Reewijk doet mee met het Nationaal Kampioenschap Tegelwippen. Wanneer u meedoet door de tegels in uw tuin door groen te vervangen, dan komt de tegeltaxi de tegels gratis ophalen op dinsdag 6 oktober. En maken we samen de gemeente klimaatbestendiger en insectvriendelijker. Wilt u gebruik maken van de gratis tegeltaxi? Neem de voorwaarden door op bodegravenreewijk.nl/tegelwippen en meld u uiterlijk maandag 28 september aan door het aanvraagformulier in te vullen. Daarna ontvangt u verdere informatie. Of mail naar klimaatbestendig@bodegravenreewijk.nl of bel met Eline Kruk, projectassistent Groen en Klimaatadaptatie op 0172 522522.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: BR6. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk viel op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Vlaardingen en Schiedam. 3 kilometer en 10 minuten, er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: radioagenda.
1: Op zaterdag 5 september van 1 tot 9 uur in het Zalencentrum De Brug in Reeuwijk vindt de derde editie van het Reeuwijks Bierfestival plaats. Verschillende brouwerijen schenken samen meer dan 30 speciaalbieren. Bezoekers ontmoeten de brouwers, ontdekken nieuwe smaken en genieten van eten en een ontspannen festivalsfeer. De brouwers schenken hun eigen bieren en vertellen bezoekers meer over de smaken, ingrediënten en het brouwproces. Kaarten en meer informatie zijn te vinden via www.reewijkbier.nl/bierfestival. Op donderdag 24 september om 8 uur draait in het Evertshuis de film Demain. Een inspirerend verhaal over een kantelpunt voor de aarde, waarbij de mensheid mogelijk vanaf het jaar 2100 onder druk komt te staan. Filmmakers reizen langs 10 landen en tonen oplossingen van pioniers voor landbouw, energie, economie, democratie en onderwijs. Zo ontstaat een hoopvolle blik op de wereld van morgen en antwoorden op ecologische, economische en sociale crisis. Deze filmavond maakt deel uit van de Duurzaamheidsweek in Bodegraven-Reeuwijk en wordt georganiseerd door klimaatburgemeester Marta Stroo. Tickets zijn €12 inclusief drankje. Kijk op evertshuis.nl.

0: Aken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil hij volgens het ANP niet geven. Na de ramp vorige week raakten er 3 Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. In Overasselt doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt geprobeerd om meer bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
7: Luister elke zaterdagnacht van

0: regioagenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 5:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september. Op vrijdag 18 september om 8:00 is er een filmavond in het Evertshuis in Bodegraven. De film heet Vingt Dieu. De 18-jarige Totone brengt het grootste gedeelte van zijn tijd door met bier drinken en feesten met zijn vriendengroep. Maar de realiteit haalt hem in. Hij moet voor zijn 7-jarige zusje zorgen en een manier vinden om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dan gaat hij op pad om de beste comté-kaas van de regio te maken. De kaas die hem een gouden medaille op de landbouwwedstrijd en 30.000 euro zal opleveren. Tickets zijn €12. Kijk op evertshuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Innaert. Het in 2025 door de gemeenteraad goedgekeurde huisvestingsplan voor 100 arbeidsmigranten en 100 alleenstaande minderjarige vreemdelingen aan het Nespad in Bodegraven wordt aangepast. De ingediende bezwaren over de gevolgen voor het verkeer bij mogelijke wijziging naar een kantoorwerklocatie maakt de aanpassing noodzakelijk. In het nieuwe plan is sprake van permanente huisvesting voor arbeidsmigranten en minderjarige vreemdelingen en beperkt ruimte voor maatschappelijke voorzieningen, kleine bedrijven en kantoren. De gebouwen behouden deze functie en worden niet meer omgevormd tot bijvoorbeeld kantoren of een bedrijfsverzamelgebouw, zoals eerder bedoeld. Burgemeester en wethouders stellen aan de gemeenteraad voor om de eerder vastgestelde kaders te actualiseren. Naar verwachting neemt de gemeenteraad deze maand hierover een besluit. Tegels eruit, groen erin. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk doet mee met het nationaal kampioenschap tegelwippen. Wanneer u meedoet door de tegels in uw tuin door groen te vervangen, dan komt de tegeltaxi de tegels gratis ophalen op dinsdag 6 oktober. En maken we samen de gemeente klimaatbestendiger en insectvriendelijker. Wilt u gebruik maken van de gratis tegeltaxi? Neem de voorwaarden door op bodegravenreewijk.nl/tegelwippen en meld u uiterlijk maandag 28 september aan door het aanvraagformulier in te vullen. Daarna ontvangt u verdere informatie. Of mail naar klimaatbestendig@bodegravenreewijk.nl of bel met Eline Kruk, projectassistent Groen en Klimaatadaptatie op 0172 522522.
2: Kijk voor meer regionieuws op BR6.nl.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een pechgeval viel op de A4 richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude 10 minuten. De linkerrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: agenda. BR6.
1: Theatertherapie. Op donderdag 17 september van 8 tot half 11 in het Evertshuis te Bodegraven. Een echt stel, een echte ruzie. Geoefende trainingsacteurs spelen dagelijkse situaties na van een stel uit het publiek. Samen met een relatietherapeut wordt het gesprek aangegaan. Met het publiek als betrokken en steunende factor ontstaat er een bijzondere dynamiek. Na succesvolle try-outs weten Esther Veldman, Daan de Kieviet en relatietherapeut Kokkie Drost het zeker. Therapie in het theater werkt. Het levert inzichten, herkenning en soms zelfs doorbraken op. Een avond vol humor, openheid en momenten die je bijblijven. Tickets zijn €29,50. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl. De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Open Kerk kunnen bezoekers tussen 2 en half 5 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens één ontploffing. Wie er achter die incidenten zit, is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten 3 Nederlanders vermist. Het dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het treinstation in het Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. 2 mensen raakten daarbij licht gewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek loos alarm. Augsburg ligt tussen München en Stuttgart. Het treinverkeer lag er 1,5 uur stil. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen.

BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Op

0: regioagenda.
1: Op donderdag 24 september om 8 uur draait in het Evertshuis de film Demain. Een inspirerend verhaal over een kantelpunt voor de aarde, waarbij de mensheid mogelijk vanaf het jaar 2100 onder druk komt te staan. Filmmakers reizen langs 10 landen en tonen oplossingen van pioniers voor landbouw, energie, economie, democratie en onderwijs. Zo ontstaat een hoopvolle blik op de wereld van morgen en antwoorden op ecologische, economische en sociale crisis. Deze filmavond maakt deel uit van de Duurzaamheidsweek in Bodegraven-Reeuwijk en wordt georganiseerd door klimaatburgemeester Marta Stroo. Tickets zijn €12 inclusief drankje. Kijk op evertshuis.nl. Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Innaert. Het in 2025 door de gemeenteraad goedgekeurde huisvestingsplan voor 100 arbeidsmigranten en 100 alleenstaande minderjarige vreemdelingen aan het Nespad in Bodegraven wordt aangepast. De ingediende bezwaren over de gevolgen voor het verkeer bij mogelijke wijziging naar een kantoorwerklocatie maakt de aanpassing noodzakelijk. In het nieuwe plan is sprake van permanente huisvesting voor arbeidsmigranten en minderjarige vreemdelingen en beperkt ruimte voor maatschappelijke voorzieningen, kleine bedrijven en kantoren. De gebouwen behouden deze functie en worden niet meer omgevormd tot bijvoorbeeld kantoren of een bedrijfsverzamelgebouw, zoals eerder bedoeld. Burgemeester en wethouders stellen aan de gemeenteraad voor om de eerder vastgestelde kaders te actualiseren. Naar verwachting neemt de gemeenteraad deze maand hierover een besluit. Tegels eruit, groen erin. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk doet mee met het nationaal kampioenschap tegelwippen. Wanneer u meedoet door de tegels in uw tuin door groen te vervangen, dan komt de tegeltaxi de tegels gratis ophalen op dinsdag 6 oktober. En maken we samen de gemeente klimaatbestendiger en insectvriendelijker. Wilt u gebruik maken van de gratis tegeltaxi? Neem de voorwaarden door op bodegravenreewijk.nl/tegelwippen en meld u uiterlijk maandag 28 september aan door het aanvraagformulier in te vullen. Daarna ontvangt u verdere informatie. Of mail naar klimaatbestendig@bodegravenreewijk.nl of bel met Eline Kruk, projectassistent Groen en Klimaatadaptatie. Op 0172-522-522.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: agenda.
1: Op donderdag 24 september om 8 uur draait in het Evertshuis de film Demain. Een inspirerend verhaal over een kantelpunt voor de aarde, waarbij de mensheid mogelijk vanaf het jaar 2100 onder druk komt te staan. Filmmakers reizen langs 10 landen en tonen oplossingen van pioniers voor landbouw, energie, economie, democratie en onderwijs. Zo ontstaat een hoopvolle blik op de wereld van morgen en antwoorden op ecologische, economische en sociale crisis. Deze filmavond maakt deel uit van de Duurzaamheidsweek in Bodegraven-Reeuwijk en wordt georganiseerd door klimaatburgemeester Marta Stroo. Tickets zijn €12 inclusief drankje. Kijk op evertshuis.nl. Op zaterdag 5 september van 1 tot 9 uur in het Zalencentrum De Brug in Reeuwijk vindt de derde editie van het Reeuwijks Bierfestival plaats. Verschillende brouwerijen schenken samen meer dan 30 speciaalbieren. Bezoekers ontmoeten de brouwers, ontdekken nieuwe smaken en genieten van eten en een ontspannen festivalsfeer. De brouwers schenken hun eigen bieren en vertellen bezoekers meer over de smaken, ingrediënten en het brouwproces. Kaarten en meer informatie zijn te vinden via www.reewijkbier.nl/bierfestival.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was

0: gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Show.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. Het

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Theatertherapie. Op donderdag 17 september van 8 tot half 11 in het Evertshuis te Bodegraven. Een echt stel, een echte ruzie. Geoefende trainingsacteurs spelen dagelijkse situaties na van een stel uit het publiek. Samen met een relatietherapeut wordt het gesprek aangegaan. Met het publiek als betrokken en steunende factor ontstaat er een bijzondere dynamiek. Na succesvolle try-outs weten Esther Veldman, Daan de Kieviet en relatietherapeut Kokkie Drost het zeker. Therapie in het theater werkt. Het levert inzichten, herkenning en soms zelfs doorbraken op. Een avond vol humor, openheid en momenten die je bijblijven. Tickets zijn €29,50. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl. Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Piano Tour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evertshuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evertshuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evertshuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Innaert. Het in 2025 door de gemeenteraad goedgekeurde huisvestingsplan voor 100 arbeidsmigranten en 100 alleenstaande minderjarige vreemdelingen aan het Nespad in Bodegraven wordt aangepast. De ingediende bezwaren over de gevolgen voor het verkeer bij mogelijke wijziging naar een kantoorwerklocatie maakt de aanpassing noodzakelijk. In het nieuwe plan is sprake van permanente huisvesting voor arbeidsmigranten en minderjarige vreemdelingen en beperkt ruimte voor maatschappelijke voorzieningen, kleine bedrijven en kantoren. De gebouwen behouden deze functie en worden niet meer omgevormd tot bijvoorbeeld kantoren of een bedrijfsverzamelgebouw, zoals eerder bedoeld. Burgemeester en wethouders stellen aan de gemeenteraad voor om de eerder vastgestelde kaders te actualiseren. Naar verwachting neemt de gemeenteraad deze maand hierover een besluit. Tegels eruit, groen erin. De gemeente Bodegraven-Reewijk doet mee met het Nationaal Kampioenschap Tegelwippen. Wanneer u meedoet door de tegels in uw tuin door groen te vervangen, dan komt de tegeltaxi de tegels gratis ophalen op dinsdag 6 oktober. En maken we samen de gemeente klimaatbestendiger en insectvriendelijker. Wilt u gebruik maken van de gratis tegeltaxi? Neem de voorwaarden door op bodegravenreewijk.nl/tegelwippen en meld u uiterlijk maandag 28 september aan door het aanvraagformulier in te vullen. Daarna ontvangt u verdere informatie. Of mail naar klimaatbestendig@bodegravenreewijk.nl of bel met Eline Kruk, projectassistent Groen en Klimaatadaptatie op 0172 522 522.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op vrijdag 18 september om 8 uur is er een filmavond in het Evertshuis in Bodegraven. De film heet Vingt Dieu. De 18-jarige Totone brengt het grootste gedeelte van zijn tijd door met bier drinken en feesten met zijn vriendengroep. Maar de realiteit haalt hem in. Hij moet voor zijn 7-jarige zusje zorgen en een manier vinden om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dan gaat hij op pad om de beste comté-kaas van de regio te maken. De kaas die hem een gouden medaille op de landbouwwedstrijd en 30.000 euro zal opleveren. Tickets zijn €12. Kijk op evertshuis.nl. Op donderdag 24 september om 8 uur draait in het Evertshuis de film Demain. Een inspirerend verhaal over een kantelpunt voor de aarde, waarbij de mensheid mogelijk vanaf het jaar 2100 onder druk komt te staan. Filmmakers reizen langs 10 landen en tonen oplossingen van pioniers voor landbouw, energie, economie, democratie en onderwijs. Zo ontstaat een hoopvolle blik op de wereld van morgen en antwoorden op ecologische, economische en sociale crisis. Deze filmavond maakt deel uit van de Duurzaamheidsweek in Bodegraven-Reeuwijk en wordt georganiseerd door klimaatburgemeester Marta Stroo. Tickets zijn €12 inclusief drankje. Kijk op evertshuis.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het Koninklijk Huis vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, precies een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Cairo naar de Jordaanese hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen 2 populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-Schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende

0: PN6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op Zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouden Stad Radio.
4: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kade 13 in Reeuwijk.
2: Op vrijdag 18 september om 8 uur is er een filmavond in het Evertshuis in Bodegraven. De film heet Vin Dieu. De 18-jarige Tortone brengt het grootste gedeelte van zijn tijd door met bier drinken en feesten met zijn vriendengroep. Maar de realiteit haalt hem in. Hij moet voor zijn 7-jarige zusje zorgen en een manier vinden om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dan gaat hij op pad om de beste comté-kaas van de regio te maken. De kaas die hem een gouden medaille op de landbouwwedstrijd en 30.000 euro zal opleveren. Tickets zijn €12. Kijk op evertshuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Innaert. Het in 2025 door de gemeenteraad goedgekeurde huisvestingsplan voor 100 arbeidsmigranten en 100 alleenstaande minderjarige vreemdelingen aan het Nespad in Bodegraven wordt aangepast. De ingediende bezwaren over de gevolgen voor het verkeer bij mogelijke wijziging naar een kantoorwerklocatie maakt de aanpassing noodzakelijk. In het nieuwe plan is sprake van permanente huisvesting voor arbeidsmigranten en minderjarige vreemdelingen en beperkt ruimte voor maatschappelijke voorzieningen, kleine bedrijven en kantoren. De gebouwen behouden deze functie en worden niet meer omgevormd tot bijvoorbeeld kantoren of een bedrijfsverzamelgebouw, zoals eerder bedoeld. Burgemeester en wethouders stellen aan de gemeenteraad voor om de eerder vastgestelde kaders te actualiseren. Naar verwachting neemt de gemeenteraad deze maand hierover een besluit. Tegels eruit, groen erin. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk doet mee met het Nationaal Kampioenschap Tegelwippen. Wanneer u meedoet door de tegels in uw tuin door groen te vervangen, dan komt de tegeltaxi de tegels gratis ophalen op dinsdag 6 oktober. En maken we samen de gemeente klimaatbestendiger en insectvriendelijker. Wilt u gebruik maken van de gratis tegeltaxi? Neem de voorwaarden door op bodegravenreewijk.nl/tegelwippen en meld u uiterlijk maandag 28 september aan door het aanvraagformulier in te vullen. Daarna ontvangt u verdere informatie. Of mail naar klimaatbestendig@bodegravenreewijk.nl of bel met Eline Kruk, projectassistent Groen en Klimaatadaptatie op 0172 522 522.
2: Kijk voor meer regionieuws op BR6.nl.

0: regioagenda.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. Theatertherapie. Op donderdag 17 september van 8 tot half 11 in het Evertshuis te Bodegraven. Een echt stel, een echte ruzie. Geoefende trainingsacteurs spelen dagelijkse situaties na van een stel uit het publiek. Samen met een relatietherapeut wordt het gesprek aangegaan. Met het publiek als betrokken en steunende factor ontstaat er een bijzondere dynamiek. Na succesvolle try-outs weten Esther Veldman, Daan de Kieviet en relatietherapeut Kokkie Drost het zeker. Therapie in het theater werkt. Het levert inzichten, herkenning en soms zelfs doorbraken op. Een avond vol humor, openheid en momenten die je bijblijven. Tickets zijn €29,50. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarbij komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd de afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van Overasselt. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. En doet hij dat niet, dan wordt iedereen die G lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt is of nep, de politie onderzoekt dat nog. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt, onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. En de politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt nog onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers niet kan worden gegarandeerd. Asielminister Van den Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië beter is geworden na het ingaan van het Europese Migratiepact. Daarin staan allemaal verplichtingen voor landen. Maar de rechtbank stelt dat Van den Brink dat niet goed genoeg kan aantonen. De zaak werd aangespannen door een Russische asielzoeker die niet wil worden teruggestuurd naar Italië. Het weer, er is sprake van een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en er kan her en der regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Dit had je al eerder moeten doen.

0: Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Theatertherapie. Op donderdag 17 september van 8 tot half 11 in het Evertshuis te Bodegraven. Een echt stel, een echte ruzie. Geoefende trainingsacteurs spelen dagelijkse situaties na van een stel uit het publiek. Samen met een relatietherapeut wordt het gesprek aangegaan. Met het publiek als betrokken en steunende factor ontstaat er een bijzondere dynamiek. Na succesvolle try-outs weten Esther Veldman, Daan de Kieviet en relatietherapeut Kokkie Drost het zeker. Therapie in het theater werkt. Het levert inzichten, herkenning en soms zelfs doorbraken op. Een avond vol humor, openheid en momenten die je bijblijven. Tickets zijn €29,50. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl. Op vrijdag 18 september om 8 uur is er een filmavond in het Evertshuis in Bodegraven. De film heet Vin Dieu. De 18-jarige Totone brengt het grootste gedeelte van zijn tijd door met bier drinken en feesten met zijn vriendengroep. Maar de realiteit haalt hem in. Hij moet voor zijn 7-jarige zusje zorgen en een manier vinden om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dan gaat hij op pad om de beste comté-kaas van de regio te maken. De kaas die hem een gouden medaille op de landbouwwedstrijd en €30.000 zal opleveren. Tickets zijn €12. Kijk op evertshuis.nl.

0: ben ik nooit alleen.
1: Dit is BSS met het regionieuws.
2: Mijn naam is Wim Innaert. Het in 2025 door de gemeenteraad goedgekeurde huisvestingsplan voor 100 arbeidsmigranten en 100 alleenstaande minderjarige vreemdelingen aan het Nespad in Bodegraven wordt aangepast. De ingediende bezwaren over de gevolgen voor het verkeer bij mogelijke wijziging naar een kantoorwerklocatie maakt de aanpassing noodzakelijk. In het nieuwe plan is sprake van permanente huisvesting voor arbeidsmigranten en minderjarige vreemdelingen en beperkt ruimte voor maatschappelijke voorzieningen, kleine bedrijven en kantoren. De gebouwen behouden deze functie en worden niet meer omgevormd tot bijvoorbeeld kantoren of een bedrijfsverzamelgebouw, zoals eerder bedoeld. Burgemeester en wethouders stellen aan de gemeenteraad voor om de eerder vastgestelde kaders te actualiseren. Naar verwachting neemt de gemeenteraad deze maand hierover een besluit. Tegels eruit, groen erin. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk doet mee met het nationaal kampioenschap tegelwippen. Wanneer u meedoet door de tegels in uw tuin door groen te vervangen, dan komt de tegeltaxi de tegels gratis ophalen op dinsdag 6 oktober. En maken we samen de gemeente klimaatbestendiger en insectvriendelijker. Wilt u gebruik maken van de gratis tegeltaxi? Neem de voorwaarden door op bodegravenreewijk.nl/tegelwippen en meld u uiterlijk maandag 28 september aan door het aanvraagformulier in te vullen. Daarna ontvangt u verdere informatie. Of mail naar klimaatbestendig@bodegravenreewijk.nl of bel met Eline Kruk, projectassistent Groen en Klimaatadaptatie op 0172 522 522.
3: Kijk voor meer regionieuws op BR6.nl.

0: Agenda. BR6.
1: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kade 13 in Reeuwijk.
2: Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Piano Tour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 3 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven, heeft Grapperhaus aangesproken. Maar het waren daar volgens hem maar een handvol. De Nederlandse Bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse Bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een drone-aanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, dan had dat volgens haar tot doden kunnen leiden. Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen gemaskerd en met zware wapens richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op

0: dinsdagavond 8 uur.
1: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
0: Dinsdagavond 8 uur.
1: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
0: Dinsdagavond 8 uur.
1: De muziekexperts. Live op BR6.
2: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: BR6. Theatertherapie. Op donderdag 17 september van 8 tot half 11 in het Evertshuis te Bodegraven. Een echt stel, een echte ruzie. Geoefende trainingsacteurs spelen dagelijkse situaties na van een stel uit het publiek. Samen met een relatietherapeut wordt het gesprek aangegaan. Met het publiek als betrokken en steunende factor ontstaat er een bijzondere dynamiek. Na succesvolle try-outs weten Esther Veldman, Daan de Kieviet en relatietherapeut Kokkie Drost het zeker. Therapie in het theater werkt. Het levert inzichten, herkenning en soms zelfs doorbraken op. Een avond vol humor, openheid en momenten die je bijblijven. Tickets zijn €29,50. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl. Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Piano Tour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evertshuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evertshuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evertshuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Innaert. Het in 2025 door de gemeenteraad goedgekeurde huisvestingsplan voor 100 arbeidsmigranten en 100 alleenstaande minderjarige vreemdelingen aan het Nespad in Bodegraven wordt aangepast. De ingediende bezwaren over de gevolgen voor het verkeer bij mogelijke wijziging naar een kantoorwerklocatie maakt de aanpassing noodzakelijk. In het nieuwe plan is sprake van permanente huisvesting voor arbeidsmigranten en minderjarige vreemdelingen en beperkt ruimte voor maatschappelijke voorzieningen, kleine bedrijven en kantoren. De gebouwen behouden deze functie en worden niet meer omgevormd tot bijvoorbeeld kantoren of een bedrijfsverzamelgebouw, zoals eerder bedoeld. Burgemeester en wethouders stellen aan de gemeenteraad voor om de eerder vastgestelde kaders te actualiseren. Naar verwachting neemt de gemeenteraad deze maand hierover een besluit. Tegels eruit, groen erin. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk doet mee met het nationaal kampioenschap tegelwippen. Wanneer u meedoet door de tegels in uw tuin door groen te vervangen, dan komt de tegeltaxi de tegels gratis ophalen op dinsdag 6 oktober. En maken we samen de gemeente klimaatbestendiger en insectvriendelijker. Wilt u gebruik maken van de gratis tegeltaxi? Neem de voorwaarden door op bodegravenreewijk.nl/tegelwippen en meld u uiterlijk maandag 28 september aan door het aanvraagformulier in te vullen. Daarna ontvangt u verdere informatie. Of mail naar klimaatbestendig@bodegravenreewijk.nl of bel met Eline Kruk, projectassistent Groen en Klimaatadaptatie op 0172 522 522.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelevarensveen is de vertraging 5 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag voor Nootdorp 5 minuten oponthoud. Er staat een auto met pech. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Theatertherapie. Op donderdag 17 september van 8 tot half 11 in het Evertshuis te Bodegraven. Een echt stel, een echte ruzie. Geoefende trainingsacteurs spelen dagelijkse situaties na van een stel uit het publiek. Samen met een relatietherapeut wordt het gesprek aangegaan. Met het publiek als betrokken en steunende factor ontstaat er een bijzondere dynamiek. Na succesvolle try-outs weten Esther Veldman, Daan de Kieviet en relatietherapeut Kokkie Drost het zeker. Therapie in het theater werkt. Het levert inzichten, herkenning en soms zelfs doorbraken op. Een avond vol humor, openheid en momenten die je bijblijven. Tickets zijn €29,50. Kijk voor meer informatie op evertshuis.nl. Op zaterdag 5 september van 1 tot 9 uur in het Zalencentrum De Brug in Reeuwijk vindt de derde editie van het Reeuwijks Bierfestival plaats. Verschillende brouwerijen schenken samen meer dan 30 speciaalbieren. Bezoekers ontmoeten de brouwers, ontdekken nieuwe smaken en genieten van eten en een ontspannen festivalsfeer. De brouwers schenken hun eigen bieren en vertellen bezoekers meer over de smaken, ingrediënten en het brouwproces. Kaarten en meer informatie zijn te vinden via www.reewijkbier.nl/bierfestival.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de drone-actie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïense drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht. En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knopen de Hoek en Roelevarensveen is de vertraging een half uur. Dat komt door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. De A4 van Den Haag naar Rotterdam voor Rijswijk, Plaspoepolder, 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht richting Den Haag. Voor Nootdorp een kwartier vertraging, daar staat een auto met pech. A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht, 10 minuten oponthoud. A20 richting Gouda voor Moordrecht, 10 minuten. De A20 richting Hoek van Holland van Nieuwekerk aan de IJssel, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Radioagenda.
1: Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Piano Tour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.
2: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kade 13.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Innaert. Het in 2025 door de gemeenteraad goedgekeurde huisvestingsplan voor 100 arbeidsmigranten en 100 alleenstaande minderjarige vreemdelingen aan het Nespad in Bodegraven wordt aangepast. De ingediende bezwaren over de gevolgen voor het verkeer bij mogelijke wijziging naar een kantoorwerklocatie maakt de aanpassing noodzakelijk. In het nieuwe plan is sprake van permanente huisvesting voor arbeidsmigranten en minderjarige vreemdelingen en beperkt ruimte voor maatschappelijke voorzieningen, kleine bedrijven en kantoren. De gebouwen behouden deze functie en worden niet meer omgevormd tot bijvoorbeeld kantoren of een bedrijfsverzamelgebouw, zoals eerder bedoeld. Burgemeester en wethouders stellen aan de gemeenteraad voor om de eerder vastgestelde kaders te actualiseren. Naar verwachting neemt de gemeenteraad deze maand hierover een besluit. Tegels eruit, groen erin. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk doet mee met het nationaal kampioenschap tegelwippen. Wanneer u meedoet door de tegels in uw tuin door groen te vervangen, dan komt de tegeltaxi de tegels gratis ophalen op dinsdag 6 oktober. En maken we samen de gemeente klimaatbestendiger en insectvriendelijker. Wilt u gebruik maken van de gratis tegeltaxi? Neem de voorwaarden door op bodegravenreewijk.nl/tegelwippen en meld u uiterlijk maandag 28 september aan door het aanvraagformulier in te vullen. Daarna ontvangt u verdere informatie. Of mail naar klimaatbestendig@bodegravenreewijk.nl of bel met Eline Kruk, projectassistent Groen en Klimaatadaptatie op 0172 522 522.
2: Kijk voor meer regionieuws op BR6.nl.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat 90 kilometer file. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Knopen de Hoek en Roelofarendsveen, een half uur oponthoud na een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. A16 Rotterdam richting Breda voor afrit Dordrecht Centrum 10 minuten. A20 richting Gouda voor Moordrecht een kwartier oponthoud. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Delfshaven een kwartier vertraging. Er zijn drie rijstroken dicht. A44 Amsterdam richting Den Haag voor Wassenaar 10 minuten vertraging. De N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht voor Moordrecht 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 4:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september. Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de 3e editie van de Pianotour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 4:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachten ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan, want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, bewolkt met af en toe zon, verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat 70 kilometer file. De meeste vertraging is er rond Rotterdam door ongelukken. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Knopen de Hoek en Roedvaardsveen. Een half uur extra reistijd na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. De A20 Hoek van Holland richting Gouda is dicht na een ongeluk tussen Rotterdam-Noord en Rotterdam-Prins Alexander. Verkeer richting Gouda kan omrijden via Den Haag over de A13 en de A12. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is ook een ongeluk gebeurd. Voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten vertraging. 3 rijstroken zijn daar dicht. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wat kies jij? Doof of blind?
9: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
10: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
11: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
10: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
11: Het is niet te geloven, hij zit erin!
10: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
12: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
10: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
13: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
10: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
14: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
15: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 5 september vindt de touwtrekwedstrijd plaats in Nieuwerbrug aan den Rijn op Weiland 34. Om 5 uur beginnen de wedstrijden voor kinderen. Om 8 uur zijn de volwassenen aan de beurt. Bij de Oranjekramen is volop eten en drinken te koop en de entree is gratis. Wil je meedoen? Kijk dan in de streekagenda van BR6 voor meer informatie. De organisatie deelt iedereen in bij een team.
2: Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Pianotour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Innaert. Het in 2025 door de gemeenteraad goedgekeurde huisvestingsplan voor 100 arbeidsmigranten en 100 alleenstaande minderjarige vreemdelingen aan het Nespad in Bodegraven wordt aangepast. De ingediende bezwaren over de gevolgen voor het verkeer bij mogelijke wijziging naar een kantoorwerklocatie maakt de aanpassing noodzakelijk. In het nieuwe plan is sprake van permanente huisvesting voor arbeidsmigranten en minderjarige vreemdelingen en beperkt ruimte voor maatschappelijke voorzieningen, kleine bedrijven en kantoren. De gebouwen behouden deze functie en worden niet meer omgevormd tot bijvoorbeeld kantoren of een bedrijfsverzamelgebouw, zoals eerder bedoeld. Burgemeester en wethouders stellen aan de gemeenteraad voor om de eerder vastgestelde kaders te actualiseren. Naar verwachting neemt de gemeenteraad deze maand hierover een besluit. Tegels eruit, groen erin. De gemeente Bodegraven-Reewijk doet mee met het Nationaal Kampioenschap Tegelwippen. Wanneer u meedoet door de tegels in uw tuin door groen te vervangen, dan komt de tegeltaxi de tegels gratis ophalen op dinsdag 6 oktober. En maken we samen de gemeente klimaatbestendiger en insectvriendelijker. Wilt u gebruik maken van de gratis tegeltaxi? Neem de voorwaarden door op bodegravenreewijk.nl/tegelwippen en meld u uiterlijk maandag 28 september aan door het aanvraagformulier in te vullen. Daarna ontvangt u verdere informatie. Of mail naar klimaatbestendig@bodegravenreewijk.nl of bel met Eline Kruk, projectassistent Groen en Klimaatadaptatie op 0172-522-522.
2: Kijk voor meer regionieuws op BR6.nl.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging zijn op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Dus je knopen de Hoek en Roelofarensveen is de vertraging een half uur. Dat komt door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten en Woerden een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen knopen Ridderkerk en knopen de Bresseplein een kwartier. A16 Rotterdam richting Breda voor afrit Dordrecht Centrum 10 minuten vertraging. A20 Gouda richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Piano Tour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.
2: Op zaterdag 5 september opent de Goudse Popschool haar deuren voor een open huis. Van 14:00 tot 18:00 het uur is iedereen welkom aan de Jan Tinbergenstraat 15 in Reeuwijk. Je kunt gratis binnenlopen, docenten ontmoeten en zelf instrumenten uitproberen. Van gitaar en drums tot piano en zang. Twee bands treden live op en boven is er een gezellige lounge om andere muziekliefhebbers te ontmoeten. Nog nooit muziekles gehad? Geen probleem. Je kunt zelfs een voucher meenemen voor een gratis proefles.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Hun bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hek bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn 3e ritzegen van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd 2e, Jordi Meus uit België 3e. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien. Het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat nog 50 kilometer file. De langste file is dan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knopen de Hoek en Roelevarensveen een half uur oponthoud door een ongeluk. 1 rijstrook is daar dicht. A16 Breda richting Rotterdam. Voor Knopen de Bresseplein 10 minuten oponthoud. De A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht 10 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Noord en Rotterdam Prins Alexander een half uur oponthoud de opruimwerkzaamheden. 1 rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Luister elke zaterdagnacht van 2.

0: Radioagenda.
1: Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Piano Tour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.
2: Op zaterdag 5 september vindt de touwtrekwedstrijd plaats in Nieuwerbrug aan den Rijn op Weiland 34. Om 5 uur beginnen de wedstrijden voor kinderen. Om 8 uur zijn de volwassenen aan de beurt. Bij de Oranjekramen is volop eten en drinken te koop en de entree is gratis. Wil je meedoen? Kijk dan in de streekagenda van BR6 voor meer informatie. De organisatie deelt iedereen in bij een

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan nog files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelvarensveen is de vertraging 20 minuten. Dat komt door een ongeluk, één rijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten en Harmelen. 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radioagenda.
1: Op zaterdag 5 september vindt de touwtrekwedstrijd plaats in Nieuwerbrug aan den Rijn op Weiland 34. Om 5 uur beginnen de wedstrijden voor kinderen. Om 8 uur zijn de volwassenen aan de beurt. Bij de Oranjekramen is volop eten en drinken te koop en de entree is gratis. Wil je meedoen? Kijk dan in de streekagenda van BR6 voor meer informatie. De organisatie deelt iedereen in bij een team.
2: Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Piano Tour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wijchen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Egg.
2: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
1: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Dat was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Radioagenda.
1: Op zaterdag 5 september van 1 tot 9 uur in het Zalencentrum De Brug in Reeuwijk vindt de derde editie van het Reeuwijks Bierfestival plaats. Verschillende brouwerijen schenken samen meer dan 30 speciaalbieren. Bezoekers ontmoeten de brouwers, ontdekken nieuwe smaken en genieten van eten en een ontspannen festivalsfeer. De brouwers schenken hun eigen bieren en vertellen bezoekers meer over de smaken, ingrediënten en het brouwproces. Kaarten en meer informatie zijn te vinden via www.reewijkbier.nl/bierfestival. Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Pianotour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.

0: regioagenda.
1: Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Piano Tour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.
2: Op zaterdag 5 september opent de Goudse Popschool haar deuren voor een open huis. Van 14:00 tot 18:00 het uur is iedereen welkom aan de Jan Tinbergenstraat 15 in Reeuwijk. Je kunt gratis binnenlopen, docenten ontmoeten en zelf instrumenten uitproberen. Van gitaar en drums tot piano en zang. Twee bands treden live op en boven is er een gezellige lounge om andere muziekliefhebbers te ontmoeten. Nog nooit muziekles gehad? Geen probleem. Je kunt zelfs een voucher meenemen voor een gratis proefles.

0: PR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel en vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
2: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
1: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak. Daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 5 september vindt de touwtrekwedstrijd plaats in Nieuwerbrug aan den Rijn op Weiland 34. Om 5 uur beginnen de wedstrijden voor kinderen, om 8 uur zijn de volwassenen aan de beurt. Bij de Oranjekramen is volop eten en drinken te koop en de entree is gratis. Wil je meedoen? Kijk dan in de streekagenda van BR6 voor meer informatie. De organisatie deelt iedereen in bij een team.
2: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Open Kerk kunnen bezoekers tussen 2 en half 5 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.

0: agenda. BR6.
1: Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Pianotour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.
2: Op zaterdag 5 september vindt de touwtrekwedstrijd plaats in Nieuwerbrug aan den Rijn op Weiland 34. Om 5 uur beginnen de wedstrijden voor kinderen. Om 8 uur zijn de volwassenen aan de beurt. Bij de Oranjekramen is volop eten en drinken te koop en de entree is gratis. Wil je meedoen? Kijk dan in de streekagenda van BR6 voor meer informatie. De organisatie deelt iedereen in bij

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
2: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel het mee te nemen in het onderzoek.
1: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
3: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran en ik weet ook niks van Iran.
1: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. En Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reece Nelson was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
10: Mijn naam is Daniel Roland.
11: Ik ben Remy van Kesten.
12: Ik ben
11: Marcia
12: van
11: Kerk
12: en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
13: Ik ben
12: Nadine van Zeeuwen.
9: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
14: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Petra en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
15: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 5:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september. Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de 3e editie van de Pianotour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 4:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.

0: agenda. BR6.
1: Op zaterdag 5 september vindt de touwtrekwedstrijd plaats in Nieuwerbrug aan den Rijn op Weiland 34. Om 5 uur beginnen de wedstrijden voor kinderen. Om 8 uur zijn de volwassenen aan de beurt. Bij de Oranjekramen is volop eten en drinken te koop en de entree is gratis. Wil je meedoen? Kijk dan in de streekagenda van BR6 voor meer informatie. De organisatie deelt iedereen in bij een team.
2: Op zaterdag 5 september van 1 tot 9 uur in het Zalencentrum De Brug in Reeuwijk vindt de derde editie van het Reeuwijks Bierfestival plaats. Verschillende brouwerijen schenken samen meer dan 30 speciaalbieren. Bezoekers ontmoeten de brouwers, ontdekken nieuwe smaken en genieten van eten en een ontspannen festivalsfeer. De brouwers schenken hun eigen bieren en vertellen bezoekers meer over de smaken, ingrediënten en het brouwproces. Kaarten en meer informatie zijn te vinden via www.reewijkbier.nl/bierfestival.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel. Maar de zakenman die als de opdrachtgever werd gezien werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
2: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst er natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
1: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
3: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd voor Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
1: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noah Lin van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Ze is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klose. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht tot de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
10: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 5 september van 1 tot 9 uur in het Zalencentrum De Brug in Reeuwijk vindt de derde editie van het Reeuwijks Bierfestival plaats. Verschillende brouwerijen schenken samen meer dan 30 speciaalbieren. Bezoekers ontmoeten de brouwers, ontdekken nieuwe smaken en genieten van eten en een ontspannen festivalsfeer. De brouwers schenken hun eigen bieren en vertellen bezoekers meer over de smaken, ingrediënten en het brouwproces. Kaarten en meer informatie zijn te vinden via www.reewijkbier.nl/bierfestival. Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Pianotour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.

0: Radioagenda.
1: Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Piano Tour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl. Op zaterdag 5 september van 1 tot 9 uur in het Zalencentrum De Brug in Reeuwijk vindt de derde editie van het Reeuwijks Bierfestival plaats. Verschillende brouwerijen schenken samen meer dan 30 speciaal bieren. Bezoekers ontmoeten de brouwers, ontdekken nieuwe smaken en genieten van eten en een ontspannen festivalsfeer. De brouwers schenken hun eigen bieren en vertellen bezoekers meer over de smaken, ingrediënten en het brouwproces. Kaarten en meer informatie zijn te vinden via www.reewijkbier.nl/bierfestival.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen begin 2024. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor. De man zegt zelf ook te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijtenveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoger beroep opnieuw levenslang, maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober de tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat. Maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
12: Op

0: regioagenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Open Kerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 5:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september. Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de 3e editie van de Pianotour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 4:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.

0: agenda.
1: Op zaterdag 5 september opent de Goudse Popschool haar deuren voor een open huis. Van 14:00 tot 18:00 het uur is iedereen welkom aan de Jan Tinbergenstraat 15 in Reeuwijk. Je kunt gratis binnenlopen, docenten ontmoeten en zelf instrumenten uitproberen. Van gitaar en drums tot piano en zang. Twee bands treden live op en boven is er een gezellige lounge om andere muziekliefhebbers te ontmoeten. Nog nooit muziekles gehad? Geen probleem. Je kunt zelfs een voucher meenemen voor een gratis proefles.
2: Op zaterdag 5 september van 1 tot 9 uur in het Zalencentrum De Brug in Reeuwijk vindt de derde editie van het Reeuwijks Bierfestival plaats. Verschillende brouwerijen schenken samen meer dan 30 speciaalbieren. Bezoekers ontmoeten de brouwers, ontdekken nieuwe smaken en genieten van eten en een ontspannen festivalsfeer. De brouwers schenken hun eigen bieren en vertellen bezoekers meer over de smaken, ingrediënten en het brouwproces. Kaarten en meer informatie zijn te vinden via www.reewijkbier.nl/bierfestival.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zwerven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. De demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er meldde zich gisteren een nieuwe getuige bij het advocatenkantoor die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. Het

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker één speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van $30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
6: Luister elke zaterdagnacht van 12.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.